0: Jordan.
1: Oui, je crois.
0: Marvel Leonardo.
1: Et je reste ici.
0: Heb je soms veel angsten?
1: Non, non.
0: Of ben je echt, echt bang?
1: Ah, ça oui.
0: Ja, soms heb ik vragen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel je je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

0: si tu veux.
1: Jij hebt het soms moeilijk met mij.
0: Oh, is dat waar?
1: Ja, ik heb het soms moeilijk met jou.
0: Je comprends.
1: Waarom, waarom, waarom?
0: Oui, pourquoi?
1: Stel ik 1000 vragen aan jou.
0: Je comprends pas.
1: Jij begrijpt het soms niet allemaal.
0: Non, c'est pour ça.
1: En voelt je niet goed in je vel.
0: Oui, c'est ça.